0: vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover
1: het uur na uur, dag na dag.

0: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform True Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het
1: uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform True Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover.
2: Uur na uur. Dag

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 's avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

licht alvast maar uit. Ga naar boven toe en sluit je ogen toe. En slaap. Ik blijf beneden en verzink in mijn verleden. En ik drink op wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Ik hou van je en slaap nu maar. Ik drink op elke vrouw die mij niet mag, op ieder kind dat ik niet had en jij die mij zo lang bezat. Ik drink op ieder huis dat ik verliet, op elke vriend die mij verriet en jij die mij toch binnenliet.

zie nog je mond. Je lippen waren rond, je rode lippen rond. Ik drink. Gelukkig word ik niet gauw dronken. Slaap, ik zie de jaren lonken. Vannacht schrijf ik een boek. Ik zie de beelden die ik zoek. Je krijgt pas later een overzicht. Pas tegen het vallen van de nacht, het einde van het licht. Slaap maar, wees alleen. Slaap maar door mijn leven heen.

gezicht van jou en mij. Op het gevloek en het gevrij en op het keren van het tij. Ik drink op elke dag die is geweest, op elke lach, op ieder

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
1: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïense aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen.
2: Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot.
3: Tot slot nog even het weer.
4: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

wel natuurlijk. Ik kom niet onder die boogie woogie uit. Ik denk als ik nou lekker heen en weer blijf lopen, heeft niemand het door. Blijven zitten. Zo vermoeiend. Maar het duurt even, hè? Nee, ik dacht, ik blijf gewoon leuk heen en weer lopen. Dan merkt niemand dat die boogie woogie niet gespeeld is. Want daar zie ik tegenop. Ja, dat is echt waar. 3 weken lang heb ik op datzelfde kring zitten oefenen. Ik ga het proberen. Maar het is wel het laatste nummer dus van vanavond.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

1, 2, 3.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen. Een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Toen hij zei, schat, ik moet nu even met je praten. Nee, toen hij binnenkwam, toen wist het al, het is mis. Toen hij maar steeds naar buiten keek en elke keer haar blik ontweek, wist ze opeens, oh God, hij wil me gaan verlaten. Hij was heel rustig en beheerst, dat kon ze horen. Zonder gestotter en terdege voorbereid. En zij dacht, lul, ik hou van jou. En nou, mijn God, hoe moet dat nou? Maar ze wist best dat ze hem lang al had verloren.

Zij zei, het is beter zo, we kunnen vrienden blijven. Als we weer vrij zijn, knelt de band ook niet meer zo. En na een poos ben ik misschien dan wel weer blij om je te zien. Maar zij dacht enkel, God, ik haat gescheiden wijven. De stem ging verder, maar ze hoorde enkel klanken. Zoiets als sleur, identiteit en rolpatroon. Ze zag hem staan terwijl hij sprak, zijn handen losjes in zijn zak. Welsprekend bezig om haar keurig af te danken.

toen hij eindelijk gestopt was met betogen, keek ze hem aan en zei vrij toonloos: geen probleem, ik had toch ook niet meer zo'n zin. Ze hield haar tranen dapper in, want tegen hem had ze daarvoor nog nooit gelogen.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover.
2: Uur na

Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Ja, 21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover.
2: Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, daarbij vandaag technisch ondersteund door Anton Lonen. We hebben weer veel mooie muziek voor u. Onze rode draad wordt gevormd door zingende broers. En natuurlijk ontbreken ook de dubbelnummers niet. Wij hopen dat u ook vandaag met veel plezier naar ons luistert.

De Bellamy Brothers beten vandaag het spits af met het nummer Let Your Love Flow, waarmee ze in 1975 ook 9 weken in de Nederlandse top 40 stonden. De broers Howard en David kregen muziek met de paplepel ingegoten. Hun vader speelde thuis countrymuziek en was lid van een plaatselijke band. Ook hun zus was een inspiratie voor de broers, want zij luisterde veel naar rock'n'roll platen. Hun eerste single, Nothing Heavy, was geen grote hit, maar wel het begin van een carrière die duurde van 1969 tot op de dag van vandaag. Geniet u ook zo van het zaterdagavondprogramma De Beste Zangers? 2 weken geleden werd werk van Akda en de Munnik op heel fraaie wijze uitgevoerd door collega-artiesten zoals Jacqueline Govaert, Paul de Leer, Typhoon en Bente. Voor mij reden om deze week weer eens iets van Akda en de Munnik te draaien. Ik koos van hen het nummer Niet of Nooit Geweest uit 1998. Het stond destijds maar liefst 22 weken in de Nederlandse hitlijsten.

U hoorde de in 1965 aan het Lyceum van Bradford, Engeland opgerichte band Smokey met het bekende nummer Living Next Door to Alice, waarmee zij in 1976 hoge ogen gooiden en ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwamen. Oorspronkelijk heette de band Essence en trad op in kleine clubs rond en in Bradford. De band is inmiddels 50 jaar actief. Het volgende nummer is van een zanger die in 2020, in coronatijd, op 83-jarige leeftijd overleed. Ik heb het over Trini Lopez, die in 1963 met zijn nummer If I Had a Hammer in de hitlijsten van 25 landen terechtkwam. Hij beleefde in die tijd ook een korte carrière als acteur, maar dat was niet zo'n succes. Hij speelde dan ook mee in maar 2 films. Lopez trad op tot op hoge leeftijd. Zo werkte hij in 2005 mee aan een benefietoptreden voor de tsunami-slachtoffers en was hij in 2013 te zien en te horen tijdens de concertreeks van André Rieu. U hoort hem nu met het nummer Lemon Tree.

Dit waren broer en zus Mac en Katie Kissoon met het nummer Love Will Keep Us Together. Zij werden in Trinidad geboren in 1943 en 1951 als Gerald en Catherine Fawthing. Ze verhuisden in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk om daar een carrière in de muziek op te bouwen. Eerst als achtergrondzangers en vanaf 1970 als duo. Zij kregen vooral grote bekendheid in Nederland en Vlaanderen, waar ze onder andere een hit scoorden met de nummers Freedom, Sugar Candy Kisses en Love and Understanding. Ze waren samen actief tot 1979, toen Mac besloot solo te gaan. Het volgende nummer is er weer een van onze rode draad, die vandaag wordt gevormd door zingende broers. U kunt nu gaan luisteren naar The Doobie Brothers. Deze in 1969 opgerichte rockband werkt met een onderbreking van 5 jaar al sinds 1970 met elkaar samen. Wereldwijd werden er van hen meer dan 40 miljoen albums verkocht. Bekend zijn bijvoorbeeld de nummers als Long Train Running, What a Fool Believes en ook het nu volgende heel fraaie lied Listen to the Music.

David Soul zong het nummer Don't Give Up On Us uit 1977. Deze Amerikaans-Britse acteur en zanger werd in 1943 geboren als David Richard Solberg. Hij kreeg vooral grote bekendheid door de rol van rechercheur Hutch in de serie Starsky & Hutch, die in de jaren 70 ook hier in Nederland op tv te zien was. Ondanks zijn succes was hij in de jaren 80 zwaar verslaafd aan alcohol. In de jaren 90 verhuisde hij naar Londen, waarin hij vooral te zien was in theaters van West End. Hij overleed in 2024 op 80-jarige leeftijd. Dan zijn we nu toegekomen aan ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Britse zanger Leo Sayer met het fraaie nummer When I Need You uit 1977. Oorspronkelijk was dit nummer van Albert Hammond. De tweede versie vond ik onlangs op een album van Melanie dat zij in 2003 uitbracht onder de titel Moments of My Life.

En tot zover Melanie. Met een heel ander repertoire dan u van haar gewend bent. Want wij herinneren haar vooral om haar nummers als Lay Down, Beautiful People en Ruby Tuesday. Als volgende staat Glen Campbell op mijn lijst. Deze in een arm gezin opgegroeide Amerikaanse zanger was in de jaren 60 en 70 bijzonder populair met songs als Wichita Lineman, Galveston en Rhinestone Cowboy. Met het laatst genoemde nummer kwam hij ook in de Nederlandse hitlijsten terecht. Hij was actief in de muziek van 1958 tot zijn dood in 2017. In die periode kwamen er meer dan 75 albums van hem uit. Bij ons hoort u hem vandaag met het nummer Try a Little Kindness.

Dit nummer, Laat Me Alleen, is oorspronkelijk van de in 1979 overleden zangeres Rita Hovink. Het werd nu gezongen door de groep met de bijzondere naam Mama's Jasje. Deze Vlaamse popgroep met Nederlandstalig repertoire werd in 1989 opgericht door Peter van Laat. Het nummer dat wij zojuist draaiden is afkomstig van hun in 1979 uitgebrachte album Hommage, dat diverse nummers van bekende artiesten bevat. Met meer dan 1,4 miljoen verkochte platen staan zij in de top 100 van best verkochte Belgische artiesten. Dan is het nu weer de beurt aan een aantal zingende broers, en wel de Thielman Brothers. Het verhaal van deze rockband begon al in de jaren 40 in Surabaya, toen de vier nog heel jonge broers al met muziek bezig gingen. In 1949 werd Indonesië onafhankelijk en in 1957 besloot vader Thielman dat zijn gezin een betere toekomst wachtte in Nederland en ze emigreerden. De familie kwam terecht in een pension in Breda. In 1959 kregen de broers, na optredens tijdens de expo in Brussel en op de Duitse tv, een platencontract bij Bovema. Ze werden heel succesvol en waren uiteindelijk actief in de muziek tot 2008. U hoort hen nu met het bekende nummer Little Bird.

0: Dit waren broer en zus Tjeerd en Treintje Oosterhuis met het nummer Somebody Else's Lover dat zij in 1996 als Total Touch op de plaat zetten. Het was pas hun tweede single, maar de plaat zette hen definitief op de kaart. Hun muziek was een mix van soul, rhythm and blues, funk, pop en dance uit de jaren 80 en 90. Broer en zus waren nog tieners toen zij in 1995 een platencontract kregen bij BMG Records. In 2001 hieven zij de band op, maar ze moesten nog wel één plaat maken samen. Daarna ging Treintje met veel succes solo en richtte haar broer Tjeerd zich vooral op de productie van werk voor anderen. Herinnert u zich nog de Duitse zanger Reinhard May? Hij kreeg hier in Nederland vooral grote bekendheid door het nummer Goedenacht, Freunde, dat Reinhard zelf schreef en in 1972 op de plaat zette. In 1974 kwam het in de Nederlandse top 10 terecht en het kreeg een soort van eeuwigheidswaarde doordat het sinds 1975 wordt gebruikt als de openingstune voor het radioprogramma Met het oog op morgen. U hoort Reinhard May nu met een andere grote hit van hem en dat is het nummer Als de dag van toen.
1: Als de dag van toen

0: mensnetten langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik...
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het
2: uur na uur.

U hoorde de in 1961 geboren Britse zangeres Alison Wyatt met het nummer The First Time Ever I Saw Your Face. Dit nummer werd in 1968 geschreven door Ewan McCall en dat jaar voor het eerst op de plaat gezet door Bonnie Dobson. Het werd vervolgens door talloze artiesten gecoverd. Alison Wyatt, die al op haar 16e van school ging, had een Franse vader en een Britse moeder. Ze volgde een opleiding tot pianostemmer, waarmee ze na 2 jaar ophield, omdat ze met de band Yazoo een hit had met de nummers Only You en Don't Go. In 2001 speelde ze mee in de musical Chicago. Sindsdien kwamen er 14 albums van haar uit. Het nu volgende dubbelnummer draaien wij als klein eerbetoon aan Gerard Cox, die op 13 september overleed. Hij werd 85 jaar. U hoort nu eerst Gilbert O'Sullivan met het nummer Alone Again, zoals hij dat in 1971 op de plaat zette. De Nederlandse versie, door Van Koten en De Bie geschreven voor het programma Hadi Massa, kreeg de titel 1948 en werd in 1972 door Gerard Cox op de plaat gezet.

veel succes hadden met het nummer The Spicks and the Specks, afkomstig van hun gelijknamige album. Een jaar later keerden ze terug naar Engeland en waren vervolgens jarenlang ongekend succesvol. U hoort de Bee Gees nu met het nummer I've Got to Get a Message to You uit 1968.

Tot zover de populaire Canadese zangeres Sarah McLachlan met het nummer Rainbow Connection. Eigenlijk had ik u het nummer Blackbird van de Beatles willen laten horen, maar door een wat rare aanmelding op de cd-doos werd het Rainbow Connection. Ook een heel mooi nummer overigens. Het is wel heel bijzonder om u te vertellen hoe ik destijds Sarah McLachlan ontdekte. Zij was al een hele tijd actief toen ik op een gegeven moment een film zag waarbij er aan het einde het nummer werd gezongen. In the Arms of an Angel. Ook van haar. Een schitterend nummer. En toen ben ik verder gaan zoeken en nou ben ik echt wat je kunt noemen een fan van haar. Na Sarah McLachlan kunt u luisteren naar een Beatle-nummer. Het is een nummer van de langst actief gebleven Beatle, Paul McCartney. U hoort hem met het nummer We Got Married, afkomstig van zijn album Flowers in the Dirt uit 1969.

0: Dit was een van de bekendste Amerikaanse countryzangers aller tijden, Kenny Rogers, met zijn Poem for a Little Lady. Kenny was een veelzijdig man, want naast zanger was hij ook fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. Hij was een aantrekkelijke man en trouwde 5 keer. Met 4 van zijn 5 vrouwen kreeg hij 5 kinderen. Ten tijde van zijn overlijden in 2020 was hij 81 jaar. Zijn vermogen werd geschat op zeker $250 miljoen. Dit bedrag kwam ten goede aan zijn laatste vrouw Wanda en zijn 5 kinderen. Marilyn Monroe werd in 1926 geboren als Norma Jean Mortensen. Ze wist uit te groeien tot een sekssymbool avant la lettre die te zien was in talloze films. Ze was in de jaren 50 en 60 een van de meest begeerde vrouwen van de wereld. Ze maakte eerst carrière als fotomodel en later als actrice en wist zich een prominente positie te verwerven in de Amerikaanse high society. Legendarisch is het filmpje uit 1962 waarin ze Happy Birthday zingt voor de toenmalige president John F. Kennedy. Helaas overleed ze op 36-jarige leeftijd. Het is nooit vast komen te staan of haar dood natuurlijk of zelf verkozen was. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend, afkomstig uit de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953.
1: The French are glad to die for love. They delight

Dit was de Amerikaanse jazz- en popzanger Al Jarreau met het nummer Ain't No Sunshine, een van de grootste hits van Bill Withers. Het stond op zijn in 1971 uitgebrachte album Just As I Am. Al Jarreau, die in 2017 op 76-jarige leeftijd overleed, stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde scatzang en zijn vermogen om met zijn stem instrumenten als de gitaar en percussie na te bootsen. Hij won als enige zanger ooit Emmy Awards in 3 verschillende categorieën, te weten jazz, rhythm and blues en pop. De volgende broers die op mijn playlist staan vormen samen het duo Tangerine. Het zijn de broers Sander en Arnoud Brinks. Zij maken folkmuziek en waren in het seizoen 2013-2014 de huisband van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. De broers werden in Lelystad geboren en begonnen al op 12-jarige leeftijd met het maken van muziek. Het zou tot 2008 duren voor zij hun eerste album konden uitbrengen. Ze waren toen inmiddels 25 jaar. Na die tijd kwamen er nog meerdere albums van hen uit. U hoort de broers nu met het nummer Some Things Never Change.

Dit nummer, I Just Grew Tired, werd voor u gezongen door de Britse singer-songwriter Black, het pseudoniem van Colin Vernkamp. Hij woonde sinds 2003 in Ierland en raakte daar in 2013 betrokken bij een ernstig auto-ongeval. Vanwege zwaar hoofdletsel werd hij kunstmatig in coma gehouden. 2 weken later overleed hij aan zijn verwondingen. Hij werd slechts 53 jaar. Ook in ons laatste dubbelnummer van vandaag hoort u de zanger Black. Hij zingt het nummer, en dan moet ik even op mijn lijst kijken, want die heb ik opzij gelegd, maar dat is het nummer Wonderful Life, waarmee hij in 1975 heel veel succes had. U hoort eerst de originele versie van Black en vervolgens wordt het gezongen door Mathilde Santing.

Tot zover Mathilde Santing met haar heel mooie uitvoering van het nummer Wonderful Life. Dan hebben we nog een nummer voor u van Frank Sinatra. De entertainer Pur Sang, die in 1998 op 82-jarige leeftijd in L.A. overleed. Hij was niet alleen een succesvol zanger, maar ook acteur, regisseur en filmproducent. Wist u dat hij meespeelde in bijna 60 films? Daarnaast kwamen er ook talloze albums van hem uit. Bekend werd ook zijn muzikale dochter Nancy, met wie hij in 1967 het nummer Something Stupid op de plaat zette. Wat weinigen weten is dat Frank ook een broer Francis had, die zong en ook als acteur en filmproducent actief was, maar die niet zo succesvol was als hij. U hoort Sinatra nu met het nummer I've Got You Under My Skin.

En met dit nummer van R. Kelly zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Anton Lonen, waarvoor hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond is het te beluisteren bij de ORTS. En dat is van 7 tot 9. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanvallen op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij daarover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren.
1: En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het warm en zonnig met temperaturen van 21 graden op de Waddeneilanden

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen.
2: En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het warm en zonnig met temperaturen van 21 graden op de Waddeneilanden

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag om een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover.
2: Uur na uur, dag

0: Radio. Internetradio.
1: Ik was vroeger wat betreft de vrouwtjes niet altijd in brok zelfverzekerdheid. Tot een vriend die stappen sta ik al gebruikte. Me zei de broeken die je draagt zijn veel te wijd. Ik liet me door een spijkerbroek een homo. Een broek is genre met perfecte pas. En die zei dat hij nog passender zou worden als ik ermee zou stoppen in de witte was. Het resultaat was werkelijk oogverblindend. De doorde was zo pas gebleken, broek breek reus. Nou, maar moe die in de witte was haar reus deed, vroeg hoe komt die witte reus zo blauw. Oh, oh, oh, oh, hij komt het Paramaribo. Oh, oh, oh, oh, de broeken spangel doe je zo. Opsa. Ik kon haast niet wachten tot het weekend. Daar hing mijn broek, de sleutel tot de min. Zaterdag zou ik erin uitgaan. Ik moest er alleen nog even in. Het was zover, ik stond in mijn slipje. Met vaseline op de beentjes voor de glij. Ik joeg mijn rechterbeen meteen de rechterpijp door. Maar bleef al steken met mijn enkel bij de dij. Denkend aan de te versieren schoonheid, joeg ik mijn rechterbeen de rechterpijp door met geweld. Zodat ik geen gevoel meer in.

hoorde ik de stemmen van mijn vrienden buitenal. In paniek dacht ik, waar ik nu mijn scrotum? Naar links, naar rechts, of aan beide kanten bal. Ik dacht, tenslotte, ik laat het lot beslissen. Zoals ik meestal de beslissing aan een ander laat. Ik trok uit alle macht de rits naar boven. En mijn ballen schoten richting binnen naar de

Nu moest ik nog even in het schoeisel. Maar helaas, de schoenlepel was zoek. Bukte voorover om te helpen met mijn vinger. Er stond een eetlap in mijn onderbroek. Opgelucht trok ik mijn oude broek aan. Als een kampeerder die mag slapen in een legertent. Mijn vrienden belden vroegen of

echte bepaalde pechfiguren hier in de zaal zitten en hier thuis zitten te luisteren, dan zouden we kunnen zeggen, leeft u zich even uit in het volgende lied. Want de man die het in dat tijd gecreëerd heeft, die heette Peter Pech. En die zag alle verdriet en ellende in zijn vrouw. En daarom zou ik zeggen, heren, zingt u vooral mee, maar dames, laat u zich ook niet kennen. Hier is het lied van Cornelia.

iedere zeeman trekt toch weer naar zee. Och, wat denk

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover.
1: Uur na uur, dag

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover. Uur na uur.

Een heel goede avond en welkom bij Rozen Radio en welkom bij de ORTS. Bij ons programma De Boulevard of Broken Dreams. Deze maand, mei, afgelopen maand, is er heel wat aandacht geweest op de tv voor de Tweede Wereldoorlog. Met oorlogsfilms en met heel veel programma's over de bevrijding. Het programma van vanavond staat dan ook geheel in het teken van muziek uit die jaren 40. 40, 45. Iets daarvoor, iets daarna. Die heerlijke oude muziek. Want de muziek was goed. Dus ik hoop dat u veel plezier zult hebben vanavond met die oude muziek uit die jaren 40. Welkom bij Boulevard of Broken Dreams. Ik ben Kees. Zoals u weet natuurlijk, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Het laatste uurtje van dit weekend tot de klok van 12. We beginnen met Vera Lynn, hoe kan het ook anders? Met het prachtige nummer Bluebirds over the White Cliffs of Dover. Hier is Vera Lynn.

Ja, You Are My Sunshine. En daarvoor hadden we een nummer van Bing Crosby samen met de Andrews Sisters. Don't Fence Me In en Blue Skies van Frank Sinatra. We begonnen de uitzending met Farrell Bluebirds over the White Cliffs of Dover. En dit is Doris Day met Sentimental Journey. En daarna krijgen we een nummer van Ella Fitzgerald met de Inkpots. Into each life some rain must fall. Maar we gaan eerst luisteren naar Doris Day, Sentimental Journey.

U luistert naar Boulevard of Broken Dreams tot de klok van 12. Met muziek uit de jaren 40. Muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De maand mei. De maand van de bevrijding. Vandaag. We gaan zo dadelijk verder met Louis Armstrong. We hoorden daarnet Vera Lynn met natuurlijk het hele bekende We'll Meet Again. Daarvoor Frank Sinatra met Looking at the Moon. We gaan zo dadelijk verder dus met Louis Armstrong en I Wonder.

Ja, dat was Marlene Dietrich met Lily Marleen. Zo dadelijk krijgen we nog een keertje Louis Armstrong. Ik denk dat hij nog twee keer voorbij gaat komen. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend. Met muziek uit de jaren 40, 45. In verband met de meimaand, de bevrijdingsmaand.

0: Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra, Someone to Watch Over Me. Nog een keertje Louis Armstrong met Moon River.
1: Moon River.

A paper doll I can call my own. Daarvoor hadden we Bing Crosby met Swinging on a Star. Dit is weer Frank Sinatra met Always.

was Frank Sinatra met Always. Ja, het zit erop. Het is bijna 12 uur. Wij draaiden vanavond in dit uurtje Boulevard of Broken Dreams. Muziek uit de jaren 40, 40, 45. In verband met de maand mei, de bevrijdingsmaand. Ik hoop dat u genoten heeft. Wilt u het nog een keer opnieuw beluisteren, kunt u dat doen bij de ORTS-uitzending Gemist. Ik ben weer terug volgende week zondag van 11 tot 12 met het laatste uurtje van het weekend met een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Ik wens u allen nog een fijne nacht, wel te rusten en graag tot volgende keer. Bye bye.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

dames en heren, een andere gezellige stemming erin te houden, een actuele schrijversportpourri. Het nettige van medegebrachte eetwaren is toegestaan, hebben we nog wel een verzoek, gelieve de afgehapte haring niet ten tweede malen door de uien te halen.

even zien, je titels even zien. Tantemien, mag ik je titels even zien? Je hebt ze op je rug. Dagboek aan hier, Henri Knap. Zit hoepen de poep weer op de stoep, dan gaat Henri Knap weer schrijven. Zit hoepen de poep weer aan de stoep, dan schrijft Henri Knap het weg. Wat denkt u van het klootjesvolkslied van Harry Mulisch?

0: Gerard Cornelis van Dreven al gehad. Van Dreven nog niet gehad.
1: Moeder de ezel heb jongen gekregen.
0: Zullen we het eens met elkaar proberen? Wat het misschien u doet, hoe laat die leven? Dat is leuk voor Gerard. Dat is leuk.
1: Dat gaan we doen. Aan moeder de ezel heb jongen gekregen. Hoeladie, hoeladio. Doop ze en geef ze de hond zijn zegen. Hoeladie, hoeladio. Poef.
0: Nee, dat doen we niet. Dat wordt te gek, hè. We moeten het wel gelezen zijn.

breekt menige elfde, maar die man blijft steeds dezelfde. Na het koekenfeest is het mooi geweest en dan ga jij maar naar Hoogstgeest. En we Huizinga hebben we, dat is zon. En wat doen we met Leonard als die komt, als die durft? En wat doen we met Leonard als

0: En we hadden zo'n nors.
1: Zo'n reuzendors.
0: En de kop die had alleen maar van die zoute leverworst. En we hadden zo'n nors.
1: We hadden zo'n

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen.